Well, I heard a bin headphones on, the Haddison Ray, I guess River Hulumids the Swell, Hamble, Tosh Vigesha, Hlumsa, Kuanza Burka, Unsure Rira, August Com, or Rug will fear, Queen, Fights Rove, Kazian Darn Lak, Chlor, Nihia, Nacht. De glor, ben met de geestig le, kjolne gartigie, och je nog honger och gewoon, ach ben met de zierdu, kjolne gaelge, agas kjolne herzen, mars, kjar, kor, agas kwee, so lehe de Halex Warren, TV Girl, Le Boom, Florence Road, Malcolm Todd, Sexy Tig, Sprina Carpenter, agas wal herzen, nis mo hearts, so chlor dan sko, oswer gore, nago, ik gaat er bifonneke, en show, war savin, so shiny mission, a horan, HD shivship, bij hodogan asasta, so le to secure, kur, at Tús a chur leis an dar le leach ar a seo chug of earrings le Malcolm Todd.